Dear friend, dear shalver it's ama, and ords dear, dear aldre, hey mercer good on ye too. Dear fear, dear friend, dear shalver it's ama. Ik weet een naar ouder deed, doe me hem deed dan.